Tony Danno, papa, ik lijk nog steeds op jou. Nog steeds? Veel op jou. Oké, lekker, dan zie je, zeg ik dat papi. Loop toch niet zo snel. Zeg ik dat moet je goed kanten, zo tata, no? Zeg ik dat Herman van...

En zij heeft een mooie canción in Hollandees, papi loopt toch niet zo snel. Oké, legami bij questa, che mi ta bij con canción, eigenlijk het un ranchera, pero hopi bonita sangre en mi cuerpo, di Angela Aguilar, con su tata Pepe Aguilar. Scusate.